0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het is erg druk deze avondspits in Gelderland. Bijna 140 kilometer file in totaal. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor B 17 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. A12 Utrecht-Duitse grens. Voor Zevenaar ook nog eens 20 minuten oponthoud. Dan de A50 Arnhem richting Oss. Tussen Heteren en Ravenstein bijna 3 kwartier vertraging. En tenslotte de A325 Nijmegen richting Knoopend Velpenbroek. Er is daar een ongeluk gebeurd tussen Elst en Huissen. De linkerrijstrook is dicht. En zoals gezegd, 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
2: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het. Ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
3: De herfst is begonnen. Tijd om je interieur op te fleuren met warme kleuren en prachtige bloemen. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en ontdek de magie van het seizoen.
4: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerzoekstalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
5: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.
2: De lekkerste patat en snacks komt uit de snackwagen van Vleesboerderij Garrissen. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of vierdag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Garrissen in Tolweg. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrissen.nl.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
3: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
4: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
5: Of zo.
6: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
3: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
7: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Terink vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Terink aan het juiste adres. Kijk op garageterink.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Terink.
8: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De wachttijd voor nieuwe aansluitingen op het stroomnet is het afgelopen half jaar nog verder opgelopen. Volgens netbeheerders zijn er nu 15.500 wachtenden. Vooral in de regio Utrecht is het druk. Maar er zijn nu ook voor het eerst gebieden waar het aantal wachtenden afneemt. Duitsland dreigt in een gewelddadig conflict met Rusland te raken, zegt de Duitse inlichtingendienst BND. Die zegt dat de Russen Duitsland zien als hoofdvijand, onder meer vanwege de steun voor Oekraïne. De BND waarschuwt voor nieuwe aanslagen in Duitsland, vooral op militaire transporten. Het regeringsleger van Jemen zegt weer de controle te hebben over de strategische zeestraat Bab al-Mandab. Vorige maand werd de kustregio bij de Rode Zee veroverd door de Houthi-opstandelingen. Het leger is bezig met een tegenoffensief en probeert ook de hoofdstad Sanaa weer in handen te krijgen. Een man die zijn ex-vriendin jarenlang stalkte en bestookte met rechtszaken is veroordeeld tot 14 maanden cel. Hij mag 5 jaar geen contact meer opnemen met zijn ex en met zijn dochter. En hij mag de stad Rotterdam niet meer in. Op sociale media schreef hij dat hij haar het leven zo zuur mogelijk wilde maken. In de Verenigde Staten is een vrouw gearresteerd die zou spioneren voor China. Ze zou de opdracht hebben om de zoon van de president van Taiwan in de gaten te houden. Taiwan hoort volgens Peking bij China. De FBI arresteerde de vrouw in Los Angeles, waar ze op het vliegtuig naar China wilde stappen. Daniil Medvedev is op het tennistoernooi in Peking gedisqualificeerd. In de halve finale tegen Novak Djokovic sloeg Medvedev gefrustreerd een bal het publiek in. Iemand kreeg die bal hard op zijn oog en toen kon Medvedev vertrekken. Het weer vanavond en vannacht in het noorden, toenemende bewolking. Morgen eerst kans op mist, verder zon en wolken. In het noorden een bui en het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Verkeersinformatie.
11: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De maandagavondspits verloopt in Gelderland hartstikke druk met zo'n 120 kilometer file in totaal nog altijd. Opvallende files staan op de A12 om te beginnen Utrecht richting de Duitse grens. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar 9 kilometer met 20 minuten oponthoud. De A50 Arnhem richting Oost tussen Knoopend Valburg en Ravenstein ook 20 minuten vertraging. Elk kwartier oponthoud heb je op de A325 van Nijmegen naar Knoopend Velperbroek voor Presikhaven. En er staat daar 11 kilometer file. En tenslotte de A326 Nijmegen richting Ravenstein voor Knoopend Bankhoef 3 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal. Hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht. en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
5: Door hij hem weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tjesteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
13: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.

0: Dit is Achterhoek Totaal. Met dit uur de volgende onderwerpen.
1: Maandag 5 oktober, even over 6 uur. Fijn dat u luistert. Rond 7:30 hoort u het regionieuws van Nicole van Londen. En aansluitend hoort u van weerman Gerrit Vossers of we een zonnebril of een paraplu nodig hebben de komende dagen. Verder hoort u hoe Yvonne Hofman in gesprek ging met Erik Schut van de Varsselse Feesten. Hoort u informatie en agendatips uit de regio. En praat Nicole u bij over de vermiste en gevonden huisdieren. Natuurlijk vullen we dit alles aan met de beste, leukste en gezelligste muziek uit het heden en het verleden. Mijn naam is Bertine Hermans en tot 7 uur is dit Achterhoek Totaal.

0: Achterhoek Totaal Agenda.
1: Bij Sanctuary Dierbaar in Laren wonen geredde geiten, kippen en hanen die extra aandacht verdienen. Op woensdag 7 oktober van 2 tot 4 uur kunnen kinderen van 4 tot en met 12 jaar hun creativiteit inzetten om de dieren te vermaken. Ze kunnen voorlezen aan de kippen, muziek maken voor de hanen of dansen voor de geiten. Het draait vooral om plezier en samen genieten. Na afloop krijgen de kinderen een lekkere verrassing. Ouders en verzorgers zijn ook welkom. De activiteit vindt plaats bij Dierbaar aan de Molendijk 10 in Laren. Aanmelden kan via de website van Sanctuary Dierbaar.

0: Let me out.
1: Nieuws, achtergronden en informatie uit de regio. Hoor je in Achterhoek Totaal.
2: Op 9, 10 en 11 november is er veel te beleven in Varssel, want dan zijn er de Varsselse feesten. En wij hebben aan de telefoon Erik Schut, de voorzitter van Stichting Varsselsfeest. Goedenavond, Erik.
3: Goedenavond.
2: Ja, jullie hebben ieder jaar feest, hè, geloof ik?
3: Ja, dat doen we al vrij lang. Dit is editie 122.
2: Dat is heel lang.
3: Ja, zeker.
2: Ja, dus over een paar jaar jubileumfeest.
3: Ja, en we werken langzaam naar ons 125-jarig jubileum toe, inderdaad.
2: Ja, maar goed, dat duurt nog eventjes. Eerst dit feest maar eens doen.
3: Zeker.
2: Ja, jullie hebben heel veel op programma staan. Kun je in het kort wat vertellen wat er allemaal te beleven valt?
3: Ja, we hebben eigenlijk als vanouds een vol weekendfeest. Het begint op vrijdag 9 oktober. Met het volkstoneel in Varssel. En die zitten alweer aan hun 31ste voorstelling. Mm-hmm. En dit jaar spelen zij het stuk Boer zoekt slip.
2: Ja.
3: En dat is een stuk geschreven door Jozef Stuytler. En eigenlijk is het gewoon een hele gezellige klucht met van allerlei misverstanden. En veel komische situaties. Want we brengen over het algemeen altijd een leuke klucht. En het is gewoon een avond waarop vooral lachen centraal moet staan.
2: Ja.
3: En we proberen de ene grappige scène naar de andere aan elkaar te vlechten.
2: Ja.
3: En iedereen is welkom van jong tot oud. Dus het begint om 7:15. En aansluitend hebben we een lokale DJ Maris. Dus aan het eind van de avond dan ruimen we gezamenlijk de stoelen op en maken we de dansvloer open. En dan kan het nog even doorgaan tot een uurtje of dan wordt het meestal wel.
2: Laat.
3: Ja, zeker.
2: Ja. Nou, dat is dan nog maar het begin, hè, vrijdagavond.
3: Ja.
2: Nou, en dan is dus de zaterdag?
3: Ja, de zaterdag hebben we inderdaad... we beginnen altijd met het afbreken van het toneel. En dan hebben we 's middags de volksspelen. Vanaf 1:15 kunnen mensen zich inschrijven. Het hoofdprogramma is vaak het vogelschieten natuurlijk, het koningsschieten
2: mm-hmm.
3: en het vogelgooien. Maar we hebben van allerlei vogelspelen en we bedenken zelf ook altijd een paar spectaculaire spelen. Die worden eigenlijk door, met name door de jongere groep, ieder jaar bedenken ze weer een nieuw spektakelspel, zoals we het noemen.
2: Mm-hmm.
3: En mensen kunnen leuke prijsjes winnen. En er is, er is vogelschieten, er is een puilenrad, er is kegelen, er is meer dan genoeg te doen.
2: Ja, en ook voor iedereen, hè? Voor jong en oud, voor kinderen en voor iedereen.
3: Ja, voor jong en oud. En 's avonds hebben we vanaf 9:00 hebben we een feestavond. Met een iets andere band dan dat we gebruikelijk doen. We hebben een 9-koppige band, inclusief 3-man sterk blazersectie. De band Knockout.
2: Ja.
3: Dat begint 's avonds om 9:00.
2: En wat is het voor een band?
3: Het is wel een all-round band, dus ze spelen voor iedereen wat. Maar wel in een lekker hoog tempo en veel nummers aan elkaar geknoopt. En veel blaaswerk. Dus er zit een saxofonist bij, een trombonist en een trompetist. Dus je kan ook dingen verwachten van Madness en van Duma, waar echt expliciet blaasmuziek in zit.
2: Ja.
3: En een vlotte zangeres en een uitbundige zanger als front.
2: Mm-hmm.
3: En dat wordt afgewisseld door een lokaal dialectband uit Mariëvelde. Met de wonderschone naam Ulkenus, oftewel Ulkennest.
2: Ja.
3: En die vullen het voorprogramma en de pauzes met Achterhoekse rock and roll.
2: Ja.
3: En we denken daarmee een mooie mix voor iedereen neer te kunnen zetten.
2: Ja, want dat mag ook iedereen naartoe, hè?
3: Ja, onze feesten zijn openbaar. Iedereen is welkom. En gezellig, kom binnen.
2: Ja. En hoe laat begint dat?
3: Dat begint om rond 9:00 gaat het van start.
2: Ja.
3: En entree is €10.
2: Ja,
3: en als je onder de 18 bent, dan krijg je ook nog een gratis momentje.
2: Nou kijk, dat is helemaal mooi. Dat is een zaterdagavond. En dan gaan jullie zondag nog even door, hè?
3: Ja, zondag is de dag die staat in het teken van de kinderspelen. Dan beginnen we om 12:30 met met het verzamelen bij het buurthuis in Vassel. Waar eigenlijk Vassel altijd vrij actief meedoet met optochtwagens en loopgroepen. En dan vertrekken we rond 1:00 met de optocht richting het feestterrein. En dan zullen we om rond 13:30 starten de kindermiddag. En dit jaar hebben we een thema jungle. En daar hebben we een stormbaan, een poterdrukraden, we hebben klapborden. Echt voor de jonge jeugd. En later op de middag vergeten we uiteraard de ouders niet. Dus dan rond 15:00, dan barst het feest los met de dames en heren van de stamgasten.
2: Ja, dus weer afsluiten met muziek.
3: Uiteraard. We sluiten eigenlijk iedere dag af met een feestje.
2: Ja, en dat...
3: En zondag is de entree volledig gratis.
2: Ja, en op alle dagen zijn er voor de kinderen ook nog gratis activiteiten. Hè? Een draaimolen zie ik staan bijvoorbeeld.
3: Ja, er is een draaimolen, er is ook een schietsalon en er is een springkussen. We hebben dit jaar een overdekt speelparadijsje gemaakt waar mega Lego blokken gespeeld kan worden. En er is altijd een zandbak, er zijn leuke, wat dan heet, hobbel- en bobbelrij. Dat zijn ludieke fietsen. Ja. Dus voldoende vind je ook voor de kleintjes.
2: Ja, dus je kan gewoon met het hele gezin er naartoe komen. En iedereen is welkom, hè, zei je. Ook mensen die niet in Vassel wonen.
3: Ja hoor, het is een openbaar feest en iedereen is welkom.
2: Ja. Hoe staat het met de voorbereidingen? Want je hebt nog iets meer dan een week.
3: Ja, klopt. Nou, we zijn inderdaad met de laatste dingen bezig. Dus de aankondigingsborden staan allemaal rond en de posters hangen. En er wordt links en rechts nog een doekje in een frame gedaan met aankondiging. En de laatste hand wordt gelegd aan het decor voor het toneel. Want er moet nog, het speelt zich eigenlijk af op een boerderij, dus er moet nog een boerderij gefantaseerd worden.
2: Ja.
3: En zo zijn we met de laatste dingen bezig en komt de tent eraan en gaan we van het weekend het een en ander al inrichten, zodat we er volgende week klaar voor zijn.
2: Ja, en waar moeten de mensen naartoe als ze er naartoe willen gaan?
3: Het grootste herkenningspunt in Vassel is natuurlijk de molen bij het HMOV-gebouw. Mm-hmm. En daar is het ook Vasselseweg 34 is het juiste adres.
2: Ja.
3: De feesttent staat naast de HMOV-molen.
2: Ja, nou dat kan niet missen dan, hè?
3: Nee.
2: Ja. Als mensen meer willen weten, hebben jullie nog iets van een internetpagina of een Facebookpagina of iets dergelijks?
3: We hebben een internetpagina in aanbouw, maar de Facebookpagina is er zeker. Als je zoekt op Volksfeest Vassel, dan kom je vanzelf op onze Facebookpagina terecht. En daar staat meer informatie en foto's van de afgelopen editie.
2: Ja, en dan kunnen mensen volgen wat jullie allemaal doen en gewoon eventjes kijken als ze ergens naartoe willen waar ze moeten zijn.
3: Zeker.
2: Goed, nou, de voorbereidingen zijn dus gaande, dus dat moet allemaal wel lukken. Op 9, 10 en 11 oktober is er van alles te beleven in Vassel, bij de Vasselse Molen. En daar is iedereen van harte welkom. Goed, Erik. Erik, dankjewel voor je uitleg. En ik wens je heel veel succes met de laatste voorbereidingen. En tijdens het weekend heel veel plezier.
3: Ja, graag gedaan.

Sonny & Cher hadden 1965 een knijter van een hit. En wat een heerlijke tijdloze klassieker. I've Got You Babe. Daarvoor nog het interview van deze maandagavond van mijn collega Yvonne Hofman. En hoorde u muziek van Christina Aguilera. Straks gaan we naar het regionieuws met Nicole van Londen. En hoort u van weerman Gerrit Vossers of we een zonnebril nodig hebben of toch een paraplu. Maar eerst nog even dialectmuziek van de band Bukkers. En ze gaan helder op.

0: uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole van Londen. Een container met restafval op het afvalverzamelpunt van Buha aan de Havenstraat in Doetinchem is maandagmiddag in brand gevlogen. De beheerder zag rook uit een container op een vrachtwagen komen. De vrachtwagen werd naar een geschikte locatie gereden waar de inhoud kon worden gelost. De brandweer haalde met een graafmachine het afval uit elkaar om de brandhaard te kunnen bereiken en bluste het vuur. Niemand raakte gewond. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Vanaf 9 oktober krijgen alle basisscholen in de gemeente Lochem een nieuw techniekdagwerkboek voor groep 4. De industriële kring Lochem heeft het werkboek ontwikkeld om kinderen op een speelse manier kennis te laten maken met techniek. Met puzzels, opdrachten en ontdekvragen leren leerlingen zelf onderzoeken hoe dingen werken. Het doel is hun nieuwsgierigheid te stimuleren en techniek toegankelijk en leuk te maken. Op 9 en 14 oktober bezorgt mascotte Lexi de werkboeken persoonlijk bij de scholen in Lochem. Daarmee wil de industriële kring Lochem bijdragen aan een vroege kennismaking met techniek en een verbinding leggen tussen onderwijs en het bedrijfsleven. Afgelopen zaterdag werd vanuit Beek voor het eerst een molentocht voor brommobielen georganiseerd. Er deden maar liefst 31 voertuigen mee, veel meer dan de verwachte 10 tot 15. De deelnemers reden in kleine groepen langs molens in onder andere Didam, Doetinchem en Zeddam. Voor veel deelnemers is een brommobiel meer dan een handig vervoermiddel. Het geeft mensen die geen auto mogen of durven rijden meer zelfstandigheid en vrijheid. Atletiekvereniging Hansesport heeft op 3 oktober de volledig vernieuwde atletiekbaan op Sportpark Hansenpark officieel geopend. 111 deelnemers deden mee aan de clubkampioenschappen. De baan was eerder

0: goedgekeurd voor officiële wedstrijden. Maar is dit voorjaar volledig gerenoveerd in opdracht van de gemeente Zutphen. Naast de rondbaan zijn ook voorzieningen voor onder meer verspringen, speerwerpen en kogelslingeren vernieuwd. Tijdens de clubkampioenschappen met loop- en technische onderdelen voor jeugd, senioren en masters werden veel persoonlijke en baanrecords verbroken. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
1: Het weer in de regio.
2: Wat hadden we vandaag toch een prima dag. In de ochtend wel wat mist, maar dat loste vrij snel op. En toen was de zon de hele dag bij. Temperaturen liepen op naar 22 graden bij een zwakke tot matige wind uit meeste zuidelijke richtingen. Vanavond dan klaart het weer op, want er was wat sluierbewolking. Komende nacht is het dan vrij helder. Koelt dan af naar een graad of 9. En morgen begint de dag ook weer met enkele mistbanken. Maar die mist verdwijnt ook weer snel. En dan hebben we ook weer een vrij zonnige en droge dag. Er is iets meer bewolking dan vandaag, maar ook morgen wordt het nog 21 tot 22 graden. Tot de zon ondergaat is het ook in de avond nog aangenaam, omdat er wat meer bewolking is. In de nacht na de woensdag is het dan helder en dan koelt het af tot net onder de 10 graden. Het wordt lokaal dan weer wat nevelig of ook wat mistig, maar dat is niet zo heel veel. Woensdag is het in de ochtend en begin van de middag toch wel vrij snel zonnig. Wel neemt geleidelijk aan de hoge bewolking toe, maar het blijft nog tot de avond droog. En het kan zowaar ook nog 22 tot 23 graden worden. In de avond neemt de bewolking wel verder toe en in de nacht na de donderdag volgt dan wat regen. En daar hebben we ook donderdag overdag mee te maken dat er geleidelijk aan wat meer buien gaan vallen. Tussendoor ook wel wat zon, maar we zitten toch beduidend in de koelere lucht, want het wordt donderdag niet meer dan 15 graden bij een matige noordwestenwind. Ook vrijdag in het weekend blijft het wisselvallig met wolkenvelden, buien en tussendoor ook wel wat zon. En de middagtemperatuur ligt veel rond de 16 graden. In de nachten koelt het dan af naar 8 tot 10 graden.
1: Nieuws, achtergronden en informatie uit de regio. Dit is Achterhoek Totaal.

0: Achterhoek Totaal Agenda.
1: Comedian en online sensatie Iris Rulkens staat op donderdag 8 oktober in het Dru Theater in Ulft met haar nieuwe personality show Van Harte. Na het grote succes van haar eerste uitverkochte theatertour brengt ze een avond vol humor, typetjes, imitaties, live muziek en herkenbare anekdotes. Met haar energieke optreden wil zij het publiek een vrolijke avond vol feest en ontspanning bezorgen. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van het Dru Theater en bij de receptiebalie van het Dru Industriepark. MUZIEK

0: Achterhoek Totaal. Vermiste en gevonden huisdieren.
1: Je hoort eerst de vermiste huisdieren. In Ulft aan de Ettenseweg is een ex-poes van 15 jaar vermist. Luna is bruin, cypers en wit. Heeft een witte hals en bef, een wit vlekje op de borst, is deels gemarmerd, heeft groene ogen en heeft een melkkliertumor. In Ulft aan de Schuttersweg is een ex-kater van 4 jaar vermist. Negro is zwart, heeft een paar witte haartjes op de borst, is gechipt maar is niet geregistreerd. In Halle aan de Nijmansdijk is een ex-poes van 8 jaar vermist. Soekie is bruin cypers, is gechipt, heeft 1 sneetje in 1 van de oren en groene ogen. In Gaanderen aan de Vormerijstraat is een kater van 1 jaar vermist. Sam is een Maine Coon, zwart en is gechipt. In Terborg aan de Vulkaanstraat is een ex-poes van 9 jaar vermist. Roos is een lapjespoes, is gechipt maar niet geregistreerd, heeft lichtrode vlek op de kin, rode streep over het rechteroog, witte hals, bef, borst en buik, links voor rode schouder en rechts voor een zwarte schouder. Hoor je nu de gevonden huisdieren? In Beek aan de Kerkhuisstraat is een poes gevonden. Deze is grijs, cypers, rood en wit. Heeft witte hals en bef en rode vlekjes door de vacht. In Doetinchem aan de Houtsmastraat is een poes gevonden. Deze is zwart-wit, half langharig, wit onder de neus, voor witte voetjes en wit-zwart gemeleerd in de nek. In Halle aan de Ruurloosweg is een poes gevonden. Deze is helaas overleden. Deze is grijs-cypers en wit. Heeft een witte hals, beige op de buik, rood door de vacht en is ongeveer 6 maanden oud. In Halle aan de Pluimersdijk is een poes gevonden. Deze is helaas overleden. Deze is zwart-wit, heeft een witte hals, bef, borst en buik, donkere vlek rechts op de kin en een witte vlek tussen de ogen. In Zelhem aan de Doetinchemseweg is een kater gevonden. Deze is helaas overleden. Deze is grijs, cypers en wit. Deze is een kitten van ongeveer 3 of 4 maanden oud en heeft een witte hals en bef. In Didam aan de Loesburgseweg is een kitten gevonden. Deze is helaas overleden. Zwart-wit, heeft een witte hals. In Didam aan de Hoofdstraat is een kater gevonden. Deze is zwart-wit, heeft zwart op het kopje, zwarte vlekken op de schouders en op de rug en een gevlekte staartaanzet. Mocht je nou zelf informatie hebben over vermiste of gevonden huisdieren, dan kun je contact opnemen met Stichting Amivedi Doetinchem IJsselstreek.
0: Achterhoek Totaal. Nieuws, achtergronden en informatie uit de regio.

Mike and the Mechanics zongen over Over My Shoulder. Daarvoor hoorde u alles over de vermiste en gevonden huisdieren van Nicole. Hadden we muziek van Brian Voet en de agendatips uit de regio. Daarmee komt Achterhoek Totaal van deze maandagavond alweer bijna ten einde. Na 7 uur kunt u luisteren naar de muzikale ontmoeting. En vanaf 8 uur is het tijd voor Lustige Heinrich. Ik ga afsluiten met muziek van Middle of the Road en hun plaat Sacramento. Dit programma werd vanavond gemaakt door Nicole van Londen en mijn naam is Bertine Hermans. En u weet het, heeft u een leuk onderwerp of evenement waar u aandacht voor wil, stuur dan een mailtje naar redactie@radioideaal.nl en dan komen wij graag met u in contact. Ik wens u een hele fijne avond en heel graag tot de volgende keer.

0: Eugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
2: En dat maakt het verschil in het veld.
1: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
3: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
4: De Covic, ook voor verrijkers. Voor dakdekkerswerkzaamheden tot het plaatsen van een kozijn op hoogte. Voor het leggen van roostervloeren in stallen tot het saneren van asbest. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Vier politieagenten hebben gehoorschade opgelopen na de uit de hand gelopen protesten tegen een AZC in Opheusden. Vorige maand liep een demonstratie tot twee keer toe uit de hand in de plaats in Gelderland. Er werden ruiten ingegooid bij het gemeentehuis in Opheusden en er werd vuurwerk gegooid naar agenten. De burgemeester noemt het ronduit schandalig. Volgens hem was in sommige gevallen het vuurwerk aangeschaft door mensen van buiten de gemeente en vervolgens uitgedeeld aan anderen. Deze groepen hitsen volgens de burgemeester de jongeren in Opheusden op om te gaan rellen. De wachttijd voor nieuwe aansluitingen op het stroomnet is het afgelopen half jaar nog verder opgelopen. Volgens netbeheerders zijn er nu 15.500 wachtenden. Vooral in de regio Utrecht is het druk. Maar er zijn nu ook voor het eerst gebieden waar het aantal wachtenden afneemt. De FBI heeft op de luchthaven van Los Angeles een vrouw gearresteerd die de zoon van de Taiwanese president zou hebben bespioneerd. Dat zou zijn gedaan in opdracht van China. De vrouw woont in de VS en zou onder meer foto's, video's en kentekeninformatie van de zoon hebben verzameld en naar China gestuurd. Volgens de FBI handelde de vrouw niet alleen. Peking beschouwt Taiwan als onderdeel van China en wil het eiland inlijven. Taiwan ziet zichzelf als onafhankelijk. In Tanzania heeft een klein vliegtuig gisteren moeten landen zonder landingsgestel. Want bij het opstijgen kwam het vliegtuig in botsing met een zebra. Dat dier overleefde het niet. Het landingsgestel kon daarna niet meer worden uitgeklapt. En het vliegtuig moest een buiklanding maken. Alle inzittenden bleven ongedeerd. Het weer vanavond op veel plekken helder. Alleen in het noorden wat meer wolken. Vannacht op grote schaal mist en 8 tot 12 graden. Morgen wolken en zon met in het noorden een enkele bui. En opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Verkeersinformatie.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste files van de avondspits zijn opgelost in Gelderland. Wat nog opvalt is de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen knooppunt Everdingen en Beest 6 kilometer file met 5 minuten vertraging. Veel oponthoud nog altijd op de A50 van Arnhem naar Eindhoven. Tussen knooppunt Valburg en knooppunt Paalgraven staat een bus met pech. Hier is de rechterrijstrook dicht, de vertraging bijna 3 kwartier. Omrijden kan eventueel via Venlo over de A73 en de A67. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

In dit uur met de naam De Muzikale Ontmoeting luisteren we naar bekende liederen uit de verschillende zangbundels. Rond 7:30 is er een korte agenda.

De techniek is vanavond in handen van Frank Rutten en ik mag de presentatie doen en mijn naam is Wim Semmelink. Mede namens de Interkerkelijke Commissie van Kerk en Radio mogen wij u een goed uur toewensen. In Johannes 3, vers 36 lezen we: wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Wie de Zoon niet wil gehoorzamen, zal het leven niet kennen. Integendeel, Gods toorn blijft op hem rusten. De keuze ligt dus gewoon bij onszelf, bij u, jou en mij. Het eeuwige leven wordt ons geschonken als we in de Zoon Jezus geloven. Er is ook die andere keuze: niet geloven, niet aan de Zoon gehoorzamen, met het gevolg dat Gods toorn dan op ons zal blijven rusten. Laten we toch kiezen, nu het nog kan, laten we kiezen voor de

Durven we de woorden van het volgende lied toe te passen op ons leven? Omdat hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Aangevraagd voor Tom uit Brummen.

Een lied voor de bewoners, medewerkers en vrijwilligers van de Blijken in Hengelo. Wat de toekomst brengen mogen, mij geleid des Heeren hand.

Er klinkt een lied vol hemelglorie. Het is een lied vol vreugd en harmonie. Het is een lied vol lof en dank. Dat lied laten we nu horen.

Achtereenvolgens nu, waarheen pelgrims, waarheen gaat gij? Dat is uit de Johannes de Heerbundel, nummer 232. En daarna, en Jezus die mij ziel bemint, uit dezelfde bundel, maar dan nummer 100.

Agenda Kerk en Radio. Zelhem Lambertikerk. In de dienst van 10 uur zullen de aanstaande zondag ambtsdragers bevestigd worden. Ook zal er afscheid genomen worden van ambtsdragers. Dominee Wilfrida Stam gaat voor in deze dienst en het koor Blonje zal medewerking verlenen.

Vorden, in de Vordense dorpskerk is er op zondag 11 oktober om 10 uur dienst. Dominee Wietste Andela uit Alten zal hierin voorgaan. Hengelo, in de Remigiuskerk van Hengelo zal aanstaande zondag dominee D.E. van Dorsten voorgaan. Aanvang van deze dienst om 10 uur. Halle Vassenveld. In de Laurentiuskerk van Vassenveld gaan aanstaande zondag om 10 uur een drietal voorgangers meewerken aan de dienst. Op deze ontmoetingszondag zijn er dominee K. Datema, dominee H. Masman en Nettie Hengeveld. Keienborg, in de Eucharistieviering in de Johannes de Doperkerk gaat pastoor H. Scheven voor. Het begint aanstaande zondag om 10 uur. In de dorpskerk te Hummelo is er aanstaande zondag 11 oktober een gezamenlijke jeugd- en kinderkerk. Angelo, Doesburg, Oldekeppel, Drempt en Hummelo. Aanvang hier ook 10 uur. Steenderen, in de protestantse gemeente Steenderen-Bronkhorst is er op zondag 11 oktober een prikkelarme viering. De voorganger is dominee Hubertien Oosdijk en het begint om 10 uur. Wichmond, dominee J. Leijenhorst hoopt aanstaande zondag voor te gaan in een dialectdienst, welke gehouden wordt in de kerk van Wichmond. Het begint om 10 uur. Van en voor een luisteraar, licht dat ons aanstoot in de morgen.

De Holy City, de heilige stad. Veel koren hebben dit lied op hun repertoire staan. Zo ook het Urker Mannen Ensemble.

Ons afsluitlied voor vanavond wordt gezongen door het christelijk mannenkoor De Lofzang uit Heerde. Welk een vriend is onze Jezus die in onze plaats wil staan?

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het wordt een race tegen de klok om de nieuwe vermogenswinstbelasting vanaf 2028 in te voeren, zoals het kabinet wil. Daarmee gaan beleggers pas belasting betalen over hun winst als hun aandelen verkocht zijn. Minister Heijnen van Financiën wil alles op alles zetten om dat voor 2028 te regelen. Maar betrokkenen vragen zich af of dat gaat lukken. Zo moet de Raad van State nog naar het voorstel kijken. En de banken en de Belastingdienst vrezen dat ze te weinig tijd hebben om hun computersystemen aan te passen. Bij de anti-AZC-rellen in Opheusden en Kesteren hebben 4 politiemensen gehoorschade opgelopen door zwaar vuurwerk. De burgemeester van Neder-Betuwe schrijft dat op de gemeentewebsite. Hij noemt het schokkend en misdadig dat de rellen kennelijk werden aangewakkerd door mensen van buiten de gemeente. Duitsland dreigt in een gewelddadig conflict met Rusland te raken, zegt de Duitse inlichtingendienst BND. Die zegt dat de Russen Duitsland zien als hoofdvijand, onder meer vanwege de steun voor Oekraïne. Correspondent Gien Balduk.
2: Hoe ver Rusland bereid is te gaan, dat zagen we bijvoorbeeld ook deze zomer met de poging tot een aanslag op het vliegveld van Leipzig met drones met explosieven. En ja, dat incident is ook wel echt een keerpunt geweest voor Duitsland. Daarmee is er echt duidelijk een rode lijn overschreden. En daarom wil Duitsland zich ook nadrukkelijker uitspreken tegen dat Russische gevaar.
1: In Frankrijk is opnieuw gedemonstreerd tegen de slechte staat van het onderwijs. De meeste demonstraties verliepen vreedzaam, maar er waren ook incidenten. In de Noord-Franse stad Lens gebruikte de politie flitsgranaten om de betogers te verjagen. Een jongen van 15, die zo'n granaat wilde teruggooien, raakte door de explosie zijn hand kwijt. Het weer nog vanavond op veel plekken helder, alleen in het noorden wat meer wolken. Vannacht op grote schaal mist en 8 tot 12 graden. Morgen wolken en zon met in het noorden enkele bui en opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is de Lustige Heinrich. Met Egelander, Böhmische, Mährische en Oberkreiner muziek. Presentatie Henk Vrugging.
1: Ja, beste luisteraars, daar zijn we weer op deze maandagavond. 5 oktober is het en we gaan u weer verblijden met prachtige blaasmuziek. We begonnen met die Steinhauser Festmars, gespeeld door Peter Schart om zijn Oberschwäbische dorfmuzikanten. Als tweede gaan we naar die Stadtkapelle Altmannshausen, een bekend nummer van Frank Pleyer, Am Kreuzersteg.

Die blaaskapelle Altmannshausen, een mooie nummer am Kreuzersteg. We gaan naar het noorden van het land, de Zuidemakerkapel. Ja, ze bestaan niet meer, maar Zuidema, dat was een kapel die bestond uit allemaal familie van de familie Zuidema. Zuidema zelf en ook neven en nichten. Ze hebben ook enkele cd's opgenomen. En op een van de cd's staat deze hele mooie wals van Adam Hoedets, de Kuti-walser.

Een prachtige compositie van Adam Houdet, de Kuti-walser. Die Heidel-Bachtal-muzikanten onder leiding van Robin Kroschner, de Böhmische muzikant.

Doe Böhmische muzikant. Dat was een compositie van Elma Wolf. En dat komt van de cd Böhmische Zondag van die Heidelbachtal muzikanten. Voor de volgende gaan we naar Oostenrijk Blaaskapelle Harmonie. Een nummer van František Majsek Sladka.

Ja, de klanken waren dat van Blaaskapelle Harmonie. We hebben weer een hele mooie rustige wals. Die Mittelhessen muzikanten onder leiding van Otwin Balser. En hij schreef de Heimatwalser.

Ja, dat waren die Mittelhessen muzikanten. Het eerste Oberkreinen-nummer komt vanavond van Igor en zijn Oberkreinen. Met Heutnacht gibt Oberkreinen-Musi.

Dat waren de volbloedmuzikanten met het nummer Einfach nur Böhmisch van hun cd Lebenslinien. Voor de volgende blijven we weer in Nederland. Blaaskapel De Freunde Echo met een hele mooie van Metodij Praika Upominki.

Ja, een hele mooie Upominki. En dat betekent souvenirs. Prachtig nummer van die Freunde Echo. De Egelanders X. Van even vergeten. De Egelanders is. Du bist Westerwald, du bist so schön.

Ja, dat waren in de Eagle and the Zegs onder leiding van Timo Groos. En dat wou ik zeggen straks. Het was me even ontschoten, maar er waren onder leiding van Timo Groos dus. De Burgenlandse Freundschaft, een prachtige cd uitgebracht door de kapelle Sivko Wit 7. Met allemaal hele mooie composities op van Thomas Sivkovic. Daarvoor hebben we voor vanavond een nummer uitgezocht, Zum alten Nussbaum.

Ja, de Slovenische bouwentans. Je originaal hoogland blaasmuziek met verzoek nogmaals met blaasmuziek.

Die originaal Hoogland blaasmuziek. Ja, nou, we hebben alweer de laatste voor de klok van 9 uur. En daar is blaaskapel Skalitsane met Pushinka. Tot straks.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël, wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het is onzeker of de nieuwe vermogenswinstbelasting al in 2028 kan worden ingevoerd. Vrijdag stuurde het kabinet het plan voor advies naar de Raad van State. Gehoopt wordt dat die binnenkort advies zou geven, maar volgens de Raad lukt dat echt niet. En de bankensector zegt te weinig tijd te hebben voor aanpassingen en waarschuwt voor fraude. Op Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is dat een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden, de dieren zijn in beslag genomen. De moord op een echtpaar in Wijtenveen was volgens de verdachte niet gepland en gebeurde in een opwelling. Dat zeiden zijn advocaten vandaag in het hoge beroep. In januari 2024 bracht Richard K. een echtpaar met veel geweld op het leven, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
2: Volgens de advocaat van Richard K. heeft hij Sam en Ineke in een opwelling van het leven beroofd en niet met voorbedachte raad, zoals het Openbaar Ministerie beweert. Volgens de advocaat heeft het echtpaar hem tot wanhoop gedreven naar een slepend conflict over de verkoop van zijn ouderlijk huis.
1: Het OM heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. Het weer vanavond op veel plekken helder, in het noorden wat meer bewolking en vannacht op grote schaal mist. Morgen wolken en zon, in het noorden enkele bui en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Ja, luisteraars, het is 9 uur geweest. En dat betekent dat wij weer nog een uurtje bij u zijn met mooie blaasmuziek. En we begonnen ook met een hele mooie mars. De Met Vollen Zegeln, gespeeld door die Don Bosco-muzikanten. En als tweede gaan we naar Jörg Bollin, um das Meerische Feuer. Een nummer ook van Bollin hemzelf, Herbstbloemen.

Jurk, Bollen und das Meerische Feuer. We gaan naar Oostenrijk, Blaaskapelle EBB, met een mooie wals für Rosie.

0: Ja, Sloverderij, mooie rustige wals, Vuur Rosie, gespeeld door die blaaskapelle EBB. De Barkapel gaan we natuurlijk doen, die zit natuurlijk weer in vanavond, onder leiding van Willem-Jan Jolink, de Böhmische Sterne.
1: Ik ben Willem-Jan Jolink, kapelmeester van de Barkapel. Ik luister naar Die Lustige Heinrich.

Böhmische Sterne. De klanken waren dat van de Barrekapel. Het jubilerende Barrekapel dit jaar, want op 31 oktober geven zij een jubileumconcert, 60 jaar Barrekapel. En dat doen ze samen met de Edelweisskapel uit Gelselaar. En dat gebeurde op die 31 oktober allemaal bij de Heksenlaak in Barchem. Aanvang is 8 uur en meer info kunt u vinden op barrekapel.nl. We gaan naar blaaskapel Vlesnovjanka, wat betekent jouw schoonheid, oftewel Tvojo Kratza.

0: Braaskapel Vlesnov Janka. Weer een overkleine nummer en het is van het Svetlin Ensemble, de Oudvaart Polka.
1: Dit is der Lustige Heinrich. Presentatie Henk Vrugink.

Het Zwedlin Ensemble met de Uitvaart Polka. Het tweede nummer van Ernst Mosch vanavond. Gaan we terug naar 1961. Einsame Herzen.

Einsame Herzen, ook een mooie compositie was dat van Ernst Mosch himself. Plaatskapel Larenka, onder leiding van Gertie Braakman, en dat doen we met een mooie van Antonin Zwartsek, Venovana.

Van hun cd Muzikantengeflüster was dit blaaskapel Larenka onder leiding van Gerry Braakman. Die Scherzachtaler van de cd Next Generation, Ein Traum lebt weiter, staan ook weer een mooie paar composities op van Norbert Gelle. Onder andere ook deze, Lachen, Leben, Weitergehen.

lachen, leben, weitergehen. Aldus die Scherzachtaler. Blaaskapel Zarovjatsi onder leiding van Ladislav Svoboda. Daar gaan we voor een gezellig uurtje, oftewel Napeknu Hodinku.

Na peknu hodinku, mooie klanken van de Blaadkapel Zadov Jatsi. Wie ook mooie klanken heeft, is de Twentelandkapel onder leiding van André van Huizen in Rozengarten van Sanssouci.

Ja, de Twente Landkapel onder leiding van André van Huizen. De Alpenkrainer uit Tirol, de Zauhaufen Borissa.

Een hele mooie potpourri was daar weer van Blaaskapel Veselka. En daarmee zijn we weer aan het einde gekomen, luisteraars, van 2 uur lang lustige Heinrich hier bij Radio Ideaal. Ik hoop dat u weer genoten hebt van dit programma. Wij hebben het weer met heel veel plezier gedaan. En wij, wie zijn dat? De Klein Geltink en ondergetekende Henk Vrugging. Nog een fijne voortzetting van deze avond. Fijne week en graag tot volgende week. Bis bald, auf Wiedersehen. Dag.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. 4 agenten hebben gehoorschade opgelopen na de uit de hand gelopen protesten tegen een AZC in Opheusden. Vorige maand liep een demonstratie tot 2 keer toe uit de hand in die plaats in Gelderland. Er werden ruiten ingegooid bij het gemeentehuis in Opheusden en er werd vuurwerk gegooid naar politieagenten. Volgens de burgemeester was in sommige gevallen het vuurwerk aangeschaft door mensen van buiten de gemeente en vervolgens uitgedeeld aan anderen. Deze groepen hitsen volgens de burgemeester de jongeren in Opheusden op om te gaan rellen. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek. Dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Netbeheerders moeten meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. In Arnhem wordt een wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen verdwijnen de pieken in het stroomverbruik.
2: Als ik de kookplaat aanzet, dan zal de kookplaat voorrang krijgen en zal de verwarming, als het nodig is, wat zachter gaan, zodat de kookplaat genoeg energie heeft en zodat we binnen onze stroomaansluiting blijven.
1: Op Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is dat eiland een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden en de dieren zijn in beslag genomen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Morgen af en toe zon, in het noorden meer wolken en wat regen. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. In de Eemshaven in Groningen dreigt een schip te zinken. Door een gat in de machinekamer loopt water naar binnen. Waardoor dat gat is ontstaan is niet duidelijk. De brandweer rook wel een brandlucht bij het schip. Een bedrijf is inmiddels ingezet om het schip leeg te pompen zodat het blijft drijven. De bemanning heeft het schip in de Eemshaven al wel verlaten. Het gaat om een boot die onder meer ingezet wordt bij de bouw en het onderhoud van windparken op zee. De co-piloot van het Fly Dubai vliegtuig wilde het toestel waarschijnlijk laten neerstorten in Tel Aviv. Dat zeggen politiebronnen in de Verenigde Arabische Emiraten waar het onderzoek loopt. De kaping door de Omaanse co-piloot vorige week mislukte door ingrijpen van passagiers en de gewonde gezagvoerder. Het wordt een race tegen de klok om de nieuwe vermogenswinstbelasting vanaf 2028 in te voeren, zoals het kabinet wil. Daarmee gaan beleggers pas belasting betalen over hun winst als hun aandelen verkocht zijn. Minister Heijnen van Financiën wil alles op alles zetten om dat voor 2028 te regelen. Maar betrokkenen vragen zich af of dat gaat lukken. Zo moet de Raad van State nog naar het voorstel kijken. En de banken en de Belastingdienst vrezen dat ze te weinig tijd hebben om hun computersystemen aan te passen. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Dat zeggen experts tegen Nieuwsuur. Ze denken dat het miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten dan slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 8 en 12 graden. Morgen breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt ook wat lichte regen. Het wordt daarbij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in het schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gedicht hebben en het schip geen water meer maakt. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot dat onderdelen voor windturbines op zee vervoert. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. Het is onzeker of de nieuwe vermogenswinstbelasting al in 2028 kan worden ingevoerd. Vrijdag stuurde het kabinet het plan voor advies naar de Raad van State. Gehoopt werd dat die binnenkort advies zou geven, maar volgens de Raad lukt dat echt niet. En de bankensector zegt te weinig tijd te hebben voor aanpassingen en waarschuwt voor fraude. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is tussen de 8 en 12 graden. Morgen breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde afgelopen avond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe dat gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur en voormalig politicus Jeffrey Archer is overleden. Zijn uitgever meldt dat hij plotseling en vredig overleed tussen schrijfsessies door. Archer verkocht wereldwijd in totaal zo'n 300 miljoen boeken, waaronder zijn succesdebuut Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Deze boeken zijn ook verfilmd. Archer was eerder parlementslid voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij tot 4 jaar cel veroordeeld voor mijneed tijdens een rechtszaak in 1987. Jeffrey Archer was 86 jaar. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het onderzoek loopt nog steeds. Op het Italiaanse eiland Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde met zijn bestelbus de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is Italië een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden, de dieren zijn in beslag genomen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist, het is tussen de 8 en 12 graden. De komende dag breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.